105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio. Oeh.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. I've got

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
2: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottrick van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
3: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
1: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
2: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
3: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 maal op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer.
3: How about this? Take off the slow.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Meedenken over duurzame warmte. De gemeente Aalsmeer werkt aan een warmteprogramma voor Aalsmeer en Kuddelstaart. Daarin wordt beschreven hoe woningen en andere gebouwen in de toekomst duurzamer kunnen worden verwarmd en hoe aardgas uiteindelijk kan worden vervangen. Inwoners kunnen tot en met 30 september hun mening geven via een online vragenlijst op denkmee.aalsmeer.nl. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. De gemeente wil hiermee inzicht krijgen in wensen, zorgen en ideeën van inwoners. Ook inwoners die liever niet online meedoen, kunnen een papieren vragenlijst ophalen bij het gemeentehuis. De verzamelde reacties worden gebruikt bij het opstellen van het warmteprogramma. Begin volgend jaar wil de gemeente een bijeenkomst organiseren waarop een eerste versie wordt gepresenteerd. Inwoners kunnen daar vragen stellen en reageren op de plannen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Muziek voor in de ochtend.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeerse Stichting start hulpactie Nepal. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is een inzamelactie gestart voor slachtoffers van de recente overstromingen in Nepal. Door hevige regenval zijn gemeenschappen zwaar getroffen. Huizen zijn beschadigd of weggespoeld en landbouwgrond is verloren gegaan. Veel gezinnen hebben behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en tijdelijk onderdak. De stichting werkt voor de hulpactie samen met haar vaste contactpersoon Dhruba Giri, oprichter van Sapana Village Social Impact. Via deze lokale partner kan de hulp volgens de stichting rechtstreeks terechtkomen bij getroffen gezinnen. Penningmeester Belinda Buskermolen roept inwoners op om een bijdrage te leveren. Iedere bijdrage, groot of klein, maakt verschil. De stichting heeft inmiddels meerdere donaties ontvangen. Daarnaast vraagt de stichting bij ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer om een financiële verdubbeling van de donaties tot maximaal 2.500 euro. Doneren kan via nepalbenefietaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Bibliotheek Amsteland organiseert Week van de Ontmoeting. Van 13 tot en met 30 september staat de Bibliotheek Amsteland extra in het teken van ontmoeting, samen zijn en meedoen. In verschillende vestigingen worden activiteiten georganiseerd. Op zondag 13 september is er in Bibliotheek Uithoorn een gratis middag met muziek en de Nederlandse taal tijdens Zing Nederlands met me. Ook worden 3 gratis filmavonden georganiseerd met na afloop een nagesprek. Voor senioren is er op vrijdag 25 september in Bibliotheek Amstelveen de bijeenkomst Lang Leven Leren met verhalen, gedichten en gesprekken. In Bibliotheek Aalsmeer vindt diezelfde middag van 3 tot 6 uur de eerste kermis tussen boeken plaats. Bezoekers kunnen onder meer spelletjes doen, complimenten krijgen en zich laten verrassen door een literaire grabbelton. Op zaterdag 26 september is er in Amstelveen een Margrietochtend met schrijfster Marjan van den Berg. Een workshop smalltalk en een creatieve activiteit.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Vuur en Licht, live op radio en tv. Dit jaar beleef je Vuur en Licht nog meer live. Er staan camera's bij de ringvaart, bij de verlichte botershow en bij de pier, bij de vuurwerkshow. Radio Aalsmeer schakelt live tussen beide locaties. De vuurwerkshow wordt begeleid door muziek van Brian Baines. Wil je de show compleet beleven? Zet je FM-radio op 105.9 FM en luister naar de muziek die bij het vuurwerk hoort. Gebruik hiervoor FM en niet de digitale uitzending vanwege mogelijke vertraging. Langs de kade is de uitzending en de muziek van de vuurwerkshow ook via speakers te horen. De uitzending is live van 9 tot 11:30 s'avonds. Presentaties in handen van Erik Spaargaarde en Lennart Bader.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Sandy Bakmeijer, de vader van de surftrainers in Dordemangel. De wind blijft waaien in Dordemangel. Afgelopen maandag was zeiler en windsurfer Stefan van der Zwaard de eerste gast van het nieuwe seizoen. Aan het einde van de uitzending gaf Stefan het stokje door aan de volgende gast, Sandy Bakmeijer. Ook Sandy is nauw verbonden met de windsurfsport. Bij Windsurfclub Aalsmeer zet hij zich in voor de trainers en zorgt hij er mede voor dat er voldoende mensen zijn om nieuwe cursisten op te leiden. Maar wie is de man achter deze trainers en wat maakt de sport voor hem zo bijzonder? Dat ontdekken we maandag 7 september in Dordemangel. Heb jij een vraag voor Sandy? Mail deze naar studio@radioaalsmeer.nl. Luister vanaf maandag 7 september om 7 uur 's avonds naar Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 keer op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen, vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Meedenken over duurzame warmte. De gemeente Aalsmeer werkt aan een warmteprogramma voor Aalsmeer en Kuddelstaart. Daarin wordt beschreven hoe woningen en andere gebouwen in de toekomst duurzamer kunnen worden verwarmd en hoe aardgas uiteindelijk kan worden vervangen. Inwoners kunnen tot en met 30 september hun mening geven via een online vragenlijst op denkmee.aalsmeer.nl. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. De gemeente wil hiermee inzicht krijgen in wensen, zorgen en ideeën van inwoners. Ook inwoners die liever niet online meedoen, kunnen een papieren vragenlijst ophalen bij het gemeentehuis. De verzamelde reacties worden gebruikt bij het opstellen van het warmteprogramma. Begin volgend jaar wil de gemeente een bijeenkomst organiseren waarop een eerste versie wordt gepresenteerd. Inwoners kunnen daar vragen stellen en reageren op de plannen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer. Hey, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeerse Stichting start hulpactie Nepal. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is een inzamelactie gestart voor slachtoffers van de recente overstromingen in Nepal. Door hevige regenval zijn gemeenschappen zwaar getroffen. Huizen zijn beschadigd of weggespoeld en landbouwgrond is verloren gegaan. Veel gezinnen hebben behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en tijdelijk onderdak. De stichting werkt voor de hulpactie samen met haar vaste contactpersoon Dhruba Giri, oprichter van Sapana Village Social Impact. Via deze lokale partner kan de hulp volgens de stichting rechtstreeks terechtkomen bij getroffen gezinnen. Penningmeester Belinda Buskermolen roept inwoners op om een bijdrage te leveren. Iedere bijdrage, groot of klein, maakt verschil. De stichting heeft inmiddels meerdere donaties ontvangen. Daarnaast vraagt de stichting bij Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer om een financiële verdubbeling van de donaties tot maximaal €2.500. Doneren kan via nepalbenefietaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Vuur en Licht, live op radio en tv. Dit jaar beleef je Vuur en Licht nog meer live. Er staan camera's bij de ringvaart, bij de verlichte botenshow en bij de pier, bij de vuurwerkshow. Radio Aalsmeer schakelt live tussen beide locaties. De vuurwerkshow wordt begeleid door muziek van Brian Baines. Wil je de show compleet beleven? Zet je FM-radio op 105.9 FM en luister naar de muziek die bij het vuurwerk hoort. Gebruik hiervoor FM en niet de digitale uitzending vanwege mogelijke vertraging. Langs de kade is de uitzending en de muziek van de vuurwerkshow ook via speakers te horen. De uitzending is live van 9 tot 11:30 s'avonds. Presentaties in handen van Erik Spaargaarde en Lennart Bader.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Er moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Meer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Sandy Bakmeijer, de vader van de surftrainers in Dordemangel. De wind blijft waaien in Dordemangel. Afgelopen maandag was zeiler en windsurfer Stefan van der Zwaard de eerste gast van het nieuwe seizoen. Aan het einde van de uitzending gaf Stefan het stokje door aan de volgende gast, Sandy Bakmeijer. Ook Sandy is nauw verbonden met de windsurfsport. Bij Windsurfclub Alsmeer zet hij zich in voor de trainers en zorgt hij er mede voor dat er voldoende mensen zijn om nieuwe cursisten op te leiden. Maar wie is de man achter deze trainers en wat maakt de sport voor hem zo bijzonder? Dat ontdekken we maandag 7 september in Dordemangel. Heb jij een vraag voor Sandy? Mail deze naar studio@radioalsmeer.nl. Luister vanaf maandag 7 september om 7 uur 's avonds naar Radio Alsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluiten openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barrère werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 13.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: Level 42. And Children Say. Plaat uit 1987. In december van dat jaar kwam het tot nummer 9 in de Nederlandse hitparade. Zo, we zijn weer terug hoor. Van harte welkom bij...
1: Alles meer bij Night.
0: Hoezo, we zijn weer terug. Was je weg dan? Ja, vaste luisteraars hebben gemerkt dat de afgelopen 2 weken... Alles meer bij Night non-stop muziek was. Maar vanavond weer...
1: Alles meer bij Night.
0: Helemaal live. Live vanuit de nieuwe studio, vanuit de oude veiling. Nou, dat nieuwe kunnen we ook wel weer weglaten ondertussen, want het is begin september. En begin deze maand zitten we 1 jaar in onze nieuwe studio. In gebouw de oude veiling in de Marktstraat in het centrum van Aalsmeer.
1: Aalsmeer by night.
0: En daaruit zijn we alweer 1 jaar bezig. Voorheen zaten we in studio's Aalsmeer aan de Verkleefkade. Vorig jaar de verhuizing gedaan. En nu een compleet nieuwe studio. Nou ja, ook alweer 1 jaartje oud, maar... Oh, lekker hier te zijn hoor.
1: Alles meer bij night.
0: 2 weekjes er even tussenuit geweest. Vandaar dus afgelopen 2 weken op de donderdagavond. Non-stop muziek. En vanaf vanavond kunnen we alle platen weer af en aankondigen. De vaste items komen ook weer voorbij vanavond. Ga je er straks alles over vertellen wat we allemaal gaan doen vanavond. Dus. Maar de muziek staat voorop na Level 42 en Children Say. Nu George Michael. Niet

Ja, we zitten hoog in onze energie vanavond. Absolutely Flawless. Go to the City. Plaat van George Michael. Lekker voor op de dansvloer. Plaat uit 2004 van zijn album Patience. Heeft nooit in de hitparade gestaan in Nederland. Maar in de clubs en discotheken ging het dak eraf. En ook hier op de radio dacht ik van nou, dat is wel even een beuker. Maar nooit een hit geweest dus in Nederland. Dus had makkelijk gekund, maar helaas. Aalsmeer Benijt, weer terug op jouw radio in gepresenteerde vorm. Jouw Late Night Radio Show op de donderdagavond. Met straks alle vaste onderdelen die je normaal gesproken gewend bent te horen op de donderdagavond. Straks gaan we een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. We hebben straks ook nog het disco duo. En we spelen weer een ronde in de Aalsmeerse popquiz. Dus wat het allemaal inhoudt, ga ik je straks vertellen. Nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Taylor Swift. Uit de hitparade van vandaag. I knew it. I knew you. Taylor Swift die weet wel hoe ze haar fans nieuwsgierig moet maken. Op 30 april van dit jaar verscheen er op haar officiële website ineens een aftelklok. En een achtergrond die sterk deed denken aan Toy Story. En even later was alles ineens weer verdwenen. En dus gingen de fans van Taylor volop aan het raden en speculeren. Pas een paar weken later kwam de aap uit de mouw. En bleek wat veel mensen al vermoeden te kloppen. Taylor had een track gemaakt voor de nieuwste Toy Story film. Nummer I Knew It, I Knew You. Die hoorde je zojuist. Het vijfde deel van de filmreeks over speelgoedpoppen Woody, Buzz Lightyear en hun vrienden. De film draait inmiddels alweer een tijdje wereldwijd in de bioscopen en is een groot succes. En ook dit nummer van Taylor Swift deed het goed. Alhoewel ze toch wel eens grotere hits heeft gescoord. Maar dit I Knew It, I Knew You stond 10 weken in de top 40. Kwam tot nummer 19. Goeie plaat, goede film. Toy Story 5. Toy Story TS. Ook de initialen van Taylor Swift. Aalsmeer benijd. Over een klein kwartiertje kijken we weer even vooruit naar een programma wat aanstaande zondag uitgezonden wordt hier op Radio Aalsmeer. En dat is de Nederlandse top 10. Dan gaan we even een klein kijkje nemen in die lijst van aanstaande zondag. Nu eerst Fleetwood Mac. Dit is Sarah.

Desiree en Altijd Heb Ik Je Lief. Afgelopen zaterdag ging op NPO 1 op de televisie het 19e seizoen van Beste Zangers van start. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ja, dit was een van de nummers uit die uitzending. Mocht je het gemist hebben, zo begon het.

0: Dat was dus de leader van Beste Zangers. Afgelopen zaterdag dus. NPO 1, 19e seizoen van Beste Zangers. En net als afgelopen twee jaar doen er dit seizoen van Beste Zangers 8 artiesten mee. En die werden dan als volgt aangekondigd.
1: Beste Zangers
2: is weer terug.
1: Wie zei dat?
2: Dit is mijn rug.
1: Yves Berendsen?
2: Dat ben ik.
1: Ga je mee?
2: Zeker, pik.
1: Wie nog meer?
3: Mag ik mee?
1: Tuurlijk, Zoe.
2: Dat maakt twee.
1: Dan twee broers.
4: Hallo.
3: Hier.
5: Hey, Clouseau.
2: Dat is al vier.
6: Dat schiet op.
1: We gaan door.
7: Hey, Busy.
8: Ik ben voor.
1: V. Klaas.
9: Ik breng de jazz.
10: Amai, dat is tof.
2: En dat is zes.
1: Wie nog meer?
6: Jean-Guy McCroy.
8: Wat een baas.
11: Hallo.
8: Hoi.
1: Oké, nog één.
12: Hier ben ik.
1: Hi Desiree.
13: Ik voel een klik.
1: Zangers klaar?
12: Absoluut.
1: Zingen maar.
11: 1, 2,
1: 3, 4,
12: 5. Klaar.
1: Dit klinkt goed.
2: Wat een jaar.
1: 6, 5,
12: 4, 3, 2, 1.
1: Oh.
2: Zullen we gaan?
1: Oké, let's go.
0: Leuk gedaan. Yves Berendsen, Jean-Guy McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen, Joey Levi en Koen en Chris Wouters van het Vlaamse duo Clouseau. Zij stonden centraal in de eerste aflevering van het seizoen. En hoewel het programma bekend staat om de tranen die er menigmaal vloeien, was daar in deze aflevering nog geen sprake van. Maar Desiree heeft in een interview al wel verteld dat ze het dit seizoen niet droog heeft gehouden. De voormalige Two Brothers on the Fourth Floor zangeres focust zich sinds vorig jaar op haar solo carrière, omdat D-Rock, waarmee ze Two Brothers vormde, door de ziekte van Parkinson niet langer in staat is om op te treden. En Desiree die liet zich dus nu in Beste Zangers van een heel andere kant zien. Ze is natuurlijk bekend geworden dankzij Eurodance klassiekers als Never Alone en Dreams Will Come Alive. Maar ze zong nu de gevoelige Clouseau-hit Altijd heb ik je lief uit 1992. En die hoorde je zojuist. Dit smaakt absoluut naar meer, zo gezegd. En we kijken uit naar haar optredens in de komende weken. Aanstaande zaterdag dus weer tweede editie van Beste Zangers. En we gaan kijken wie er dan weer voorbij komen. En wie er dan centraal staat. Aanstaande zaterdag, NPO 1. Volgens mij om 8:30.
14: De Nederlandse top 10.
0: Gaan we nu even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is op zondagmiddag te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Zondagmiddag dus weer een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer benijd elke week even vooruit naar de uitzending van zondag. En dat doen we deze week met Chris Cross Amsterdam. Zij kozen weer eens voor een bewerking van een populaire Engelstalige track uit andere tijden. En die track die komt dan uit december 1969. Toen stond er een fictieve naam als band genoteerd bovenaan in de Billboard Hot 100 in Amerika. Dat was het bandje Steam. Het werd wel een one-hit wonder. Maar niet in ons land. Het nummer groeide uit tot een cultsong die voor diverse muzikale afscheidsfeestjes en op voetbaltribunes werd ingezet. DJ's van zeezender Radio Veronica, waaronder Lex Harding, Rob Oud, Jan van Veen, die brachten als Los Piratos een versie uit. Dat werd nog een klein hitje. Bananarama die nam in 1983 ook nog een versie op, die in de Britse top 5 terechtkwam. Hier in Nederland werd dat dan weer niks. En nu is het 2026. En ja, de nieuwe song van Chris Cross Amsterdam. Zij zijn inmiddels tot duo verworden. Yuki die is uit de groep. Maar ze hebben met het nieuwe nummer My Oh My... hebben ze, zo lazen op de socials... hun superstar team compleet. De Braziliaanse zangeres Luisa Sonza... die begon in haar tienerjaren met covers op haar YouTube-kanaal... en heeft inmiddels al zo'n 3 studioalbums uitgebracht. En ook Fransman Willy William... de kampioen van anderstalige hits, zo gezegd, is ook van de partij. Nou, dan is het feestje echt compleet. My Oh My van Criscross Amsterdam stond afgelopen zondag op nummer 6. Vraag is, waar staan ze aanstaande zondag?

0: Lavi, baby.
1: Dat zal wel Braziliaans zijn, denk ik. Christmas Amsterdam. En Luisa Sonza. En Willy William. Met z'n vieren op dit My Oh My. Ze staan in elk geval in de Nederlandse top 10 genoteerd. Al een paar weken. De vraag is, waar staan ze aanstaande zondag? Je kan dat beluisteren tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Dan is het nu tijd voor Disco Duo. Elke donderdagavond rond deze tijd maken we de dansvloer vrij voor wat oudere dansplaatjes. Zogenaamde disco plaatjes waar we toen enorm op gedanst hebben. Ongeveer een maand geleden, op donderdag 6 augustus, overleed de Nederlandse zanger, rapper en hiphouse pionier Tony Scott op 54-jarige leeftijd. Hij leed al lange tijd aan de spierziekte multiple sclerose, oftewel MS. En op die donderdag van zijn overlijden hebben we uitgebreid stilgestaan bij de gebeurtenis. Hebben we ook veel van zijn muziek laten horen in Aalsmeer by Night. Zoals ook onder andere zijn hit Get Into It. Zoals in hip-hop en hip-house gebruikelijk is, zijn in de hits van Tony Scott verschillende samples te horen. Zo was in Tony's grootste hit Get Into It bijvoorbeeld het nummer Moment of Truth van Earth, Wind & Fire terug te horen. En het is eigenlijk wel grappig om te horen hoe hij dat nummer compleet omzette naar zijn eigen stijl. Een soort oud en nieuw dus. Maar dat item dat hoor je dan weer straks in ons tweede uur, zo rond 9:50. Met weer compleet andere platen. Dus daarom dacht ik, nou, misschien is het leuk om in de Disco Duo nogmaals ter nagedachtenis aan Tony Scott en zijn vakmanschap. Dat we dan even teruggaan naar die tijd. Dus eerst gaan we terug naar 1990. En daarna nog wat verder terug met Earth, Wind and Fire. En dat doen we dan. Gaan we terug naar het jaar 1971. Dus laten we zeggen, het is tijd voor het Disco Duo. Dansschoentjes aan. Hup die dansvloer op. Het is tijd voor het Disco Duo. Deel 1.

0: Pony and dig it, Les.
1: Yeah. Yeah, man. Thank you all. Thank you all, yeah. Thank you all. Earth, Wind and Fire and the Moment of Truth. Van het album, het allereerste album van Earth, Wind and Fire wat ze ooit uitbrachten. Uit maart 1971. En Tony Scott die heeft daar een paar elementen van uitgehaald. Een beetje versneld, zo gezegd. En een leuke rap overheen gemaakt. En dat werd een grote hit in januari 1990. Van toen tot nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Ja, Tony Scott. De man van hits als That's How I'm Living and The Chief. Gangster Boogie en Move to the Big Band. Allemaal uit de jaren 90. In de tweede helft van de jaren 90 zakte de populariteit van Tony Scott een beetje in. En na zijn muzikale carrière maakte hij toen de overstap naar het onderwijs. Hij ging toen aan de slag als muziekleraar op zijn voormalige middelbare school. Het Pieter Nieuwland College in Amsterdam. En hier gaf hij ongeveer 15 jaar lang les. Maar in december 2014 werd bij Tony dus de spierziekte multiple sclerose, oftewel MS, vastgesteld. En als gevolg van het verloop van de ziekte moest hij in september 2015 noodgedwongen stoppen met zijn werkzaamheden als docent. Nou ja, een paar maanden terug, in juni 2026, belandde Tony op de intensive care. En daar bleek dat herstel niet meer mogelijk was. En uiteindelijk overleed Tony op donderdag 6 augustus. Tony Scott dus, je hoorde hem als disco duo deel 1 met het nummer Get Into It. En zo gaan we van het disco duo nu vloeiend over naar het volgende item. En dat is de Aalsmeerse popquiz. Woensdagavond 30 september is er weer een nieuwe editie van de Aalsmeerse popquiz in de Beach aan de Oosteinderweg in Aalsmeer. Dan wordt er weer een avond sportieve muzikale strijd en een gezellige feestelijke avond met quizvragen over popmuziek gedaan, gehouden. Uiteraard met geluidsfragmenten, songteksten en of videobeelden. De quizvragen die hebben dan betrekking op, laten we zeggen, de afgelopen 5 decennia. Het gaat over diverse muzieksoorten, maar altijd herkenbaar. Tenminste, die kennis wordt dan getest op die avond. En natuurlijk zijn er mooie prijzen voor de winnende teams. Als je mee wilt doen, kan je je team inschrijven door een mail te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Met daarin vermeld het aantal mensen, maximaal 6. En de naam van het team. Er wordt eigenlijk nooit een team teleurgesteld. Iedereen kan altijd meedoen. En voor hints, aanwijzingen en voorproefjes van de quizrondes kan je naar de Aalsmeerse popquiz op de socials van APQ, Facebook en Instagram. En dan krijg je ook alle informatie te zien. Woensdagavond dus, 30 september. Inloop vanaf 19:30. Aanvang van de show- en entertainmentavond is om 20:00. In de Beach dus, in Aalsmeer. En wij doen op donderdagavond in Aalsmeer benijd altijd de radioversie van de Aalsmeerse popquiz. Meestal doen we dat met 3-in-1 noemen we dat dan. Hoor je 3 platen en 1 overeenkomst tussen die 3 platen. En aan jou is dan de taak om die overeenkomst te ontdekken, zo gezegd. Dus ik ga de platen niet af of aankondigen. Het is aan jou om de overeenkomst te ontdekken. Als ik de titels en artiesten ga noemen, dan wordt het wel heel makkelijk. Dus dat doen we niet. Nou, ben je er klaar voor? Straks even voor 9:00 kom ik even bij je terug met de oplossing dus. Nou, dit is hem dan. De

0: vandaag.
1: En dat waren ze, de drie fragmenten van de Aalsmeerse popquiz. Nou, om met de laatste te beginnen. Plaat uit de hitparade van vandaag. Robert van Hemert en Zandloopster. Toen dacht ik, ja, met zand. Wat hebben we nog meer gehad ooit als hits? Met zand daarin. De overeenkomst van vanavond. De eerste plaat in de Aalsmeerse popquiz kwam van Darude uit het jaar 2000. En die plaat heet Zandstorm. Oftewel Zandstorm. Instrumentaal nummer, dus ja. Aan de teksten had je weinig. De tweede plaat kwam van Paul en Frits Kalkbrenner. De plaat uit 2009 stond toen in de hitparade ook in Nederland. En dat nummer heet Sky and Sand. En zojuist dus gehoord uit de hitparade van vandaag Robert van Hemert en Zandloopster. Hadden we nog Emmylou Harris kunnen draaien met Mr. Sandman bijvoorbeeld. Of Metallica met Enter Sandman. Belinda Carlisle met Circle in the Sand. Nou ja, goed. Vond je dit nou een leuk quizje? We hebben op woensdagavond 30 september in de Beach in Aalsmeer een complete show- en entertainmentavond. Mocht je daar aan mee willen doen, stuur even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Vraag alle informatie op en dan komt het vanzelf voor elkaar.
2: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
4: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
3: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
5: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is. Dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
3: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
6: Aalsmeer by night. Met mijn

0: Don't You Wanna Go? Wil je niet terug naar 1999? Nou ja, waarom eigenlijk? 27 jaar geleden, wat heb je er te zoeken? Wel nu, van welkom.
1: Alles meer bij een night.
0: Ja, van welkom. Ja, van harte welkom dus. Bij jouw late night radio show Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond. Hier op Radio Aalsmeer. We zijn om 8 uur begonnen. We gaan tot 11 uur door.
1: Aalsmeer by Night.
0: Afgelopen 2 weken heb je het moeten doen met non-stop muziek. Ik was er even tussenuit, zo gezegd. Maar we zijn weer terug. De zomervakantie is voorbij. Worden we werken tot de kerst. Maar met liefde, plezier, passie, vreugde. Een en al Jolijt, zo gezegd.
1: Alles meer bij mij.
0: En we proberen gewoon alle vaste onderdelen er weer in te proppen. En om de muziek heen proberen we ook nog wat informatie overal bij te vertellen.
1: Alles meer bij mij.
0: En alle vaste onderdelen die je gewend bent te horen op de donderdagavond komen ook vanavond dus weer voorbij. Zo dadelijk even een vooruitblik naar een programma wat morgenmiddag uitgezonden wordt hier op Radio Aalsmeer. We hebben zo dadelijk ook nog de muziekgeschiedenis. Dan gaan we even kijken wat er gebeurde in het muziekverleden op de dag van vandaag, 3 september. En aan het einde van dit uur, zo rond 9:50, hebben we ook nog oud en nieuw. Leggen we een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. En straks in de 3e uur hebben we ook nog de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En de tandenpoetsdansplaat en de verjaardagskalender. Nou, het programma zit propvol. Maar natuurlijk ook heel...

Ja, maar hoeveel moet dat zijn dan? Put a little love on me. Ja, ik wou zeggen in me, maar dat is weer wat heel anders. Delegation hoorde je. Put a little love. Dat was een plaat uit september 1980. Met een redelijk grote hit. Kwam tot nummer 22 in de Nederlandse hitparade. Toen ik dit zo hoorde, dacht ik, hey, deze kunnen we wel eens draaien in het disco duo. Maar ja, ik hou ook de playlist bij. Dus ik ging even zoeken. Blijkt dat wij deze plaat van Delegation al een keer voorbij hebben laten komen in het disco duo. En wel in december 2024. Dus die kunnen we afvinken. Die hebben we gehad. Maar ook buiten het disco duo om is het natuurlijk leuk om deze plaat nog eens een keer voorbij te laten komen. Als het in december 2024 voor het laatst was, denk ik van nou ja, dan kan die ondertussen wel weer een keertje. Dus. We begonnen dit uur trouwens met een plaat van Prince, 1999. Die kwam helemaal niet uit 1999, maar uit 1982, uit december van dat jaar. Van die tot nummer 13. Nu gaan we weer even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

Uit de hitparade van vandaag hoorde je Somber en My Body Isn't Ready. Een paar weken terug in het weekend van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus vonden de twee laatste grote festivals van dit festivalseizoen plaats. Lowlands in Nederland, Pukkelpok in België. Verschillende acts gaven op beide festivals een optreden, waaronder Somber. Hij bereikte bovendien nog een extra groot publiek door, in tegenstelling tot de headliners Tyler the Creator en Lord, toestemming te geven om de integrale optredens rechtstreeks uit te zenden op NPO 3 en VRT Canvas. En het feit dat de 21-jarige Amerikaanse zanger nog niet zo'n groot repertoire heeft, loste hij eenvoudig op door zijn grote hits, waaronder 12 to 12, gewoon twee keer achter elkaar te spelen. En uiteraard kwamen zijn andere drie top 40 hits, Undressed, Homewrecker en My Body Isn't Ready, ook voorbij. En die laatste twee nummers staan op dit moment nog steeds genoteerd in de Nederlandse top 40. Afgelopen vrijdag zakte Homewrecker na 29 weken. Jawel, dik een half jaar, ja. Maar hij zakte wel van 31 naar 35, dus de laatste weken zijn geteld. En dit My Body Isn't Ready, wat je zojuist hoorde, bleef in zijn negende week staan op nummer 14. Dus. Uit de hitparade van vandaag dus Somber en My Body Isn't Ready For You. Aalsmeer Benijd, jouw late night radio show op de donderdagavond. Elke donderdagavond hier op Radio Aalsmeer. Alle vaste onderdelen komen ook vanavond weer voorbij. Klein half uurtje geleden speelden we de Aalsmeerse popquiz. Woensdagavond 30 september, complete feestavond in de beach in Aalsmeer. En we hadden het spelletje 3 in 1. Drie platen, één overeenkomst. En de overeenkomst was zand. Sandstorm van The Root. Sky and Sand van Paul en Frits Kalkbrenner. En Zandloopster van Robert van Hemert. En toen zei ik al, ja, er zijn nog meer plaatjes met zand, die met zand te maken hebben. Eén daarvan noemde ik al. Die staat op naam van Emmylou Harris. Eigenlijk te leuk om niet te laten horen. Dus we gaan even jaren 70 muziek draaien. Dus liefhebbers opgelet. Dit is Mr. Sandman. MUZIEK

Busy en Anne. Nummer van Clouseau. En het was te zien en te horen afgelopen zaterdag tijdens de eerste uitzending van het nieuwe seizoen, het 19e seizoen van Beste Zangers. En van alle deelnemers van dit jaar is Clouseau de act toch met de meeste top 40 hits. Tussen 1990 en 1996 scoorde Chris en Koen 14 hits. Waarvan de nummer 2 hit Daar gaat ze. En de nummer 1 hit Passie toch wel de succesvolste zijn. En die werden zaterdagavond gezongen door respectievelijk Django McGroy en Zoe Levi. Een andere Clouseau klassieker is dus het nummer Anne. Daarmee namen Chris en Koen in 1989 deel aan Eurosong. Dat is eigenlijk de Vlaamse nationale voorronde van het Eurovisie Songfestival. En daar eindigden ze toen als tweede achter zangeres Ingeborg met haar liedje Door de Wind. Dat nummer werd door Stef Bos geschreven. En het werd in 2020 nog een dikke hit dankzij Beste Zangers in de uitvoering van Miss Montreal. En zou dat dan met Anna ook kunnen gebeuren? Hoewel het liedje een plek heeft in ons collectief geheugen, kwam het in 1989 niet verder dan de tipperaden. Maar deze verrassende cover van Busy met aangepaste tekst heeft van alle beste zangersoptredens van afgelopen zaterdag wel de meeste views op YouTube. Dus. En desondanks hebben dit soort optredens waarbij een nummer eerder een compleet nieuwe track wordt dan een cover tot op heden niet echt geleid tot top 40 succes. Maar ja, eens kan de eerste keer zijn.

0: Zoe Levi en het nummer van Clouseau. En dat heette Passie. Aanstaande zaterdag is er weer een nieuwe aflevering. Aflevering 2 van Beste Zangers vanaf 8:30 op NPO 1.
1: Classic.
0: Morgenmiddag zit onze eigen Frank Bunnik weer helemaal schrap. Klaar voor een nieuwe editie van de Top 40 Classic. Elke week brengt Frank een 3 uur durend overzicht van een oude Top 40 lijst. Hij trekt een willekeurige datum uit de kast en daarbij het gedrukte exemplaar. Houd hem tegen het licht, zoekt alle 40 plaatjes uit, leg ze in de juiste volgorde. Even na 3 uur morgenmiddag begint hij bij nummer 40. Even voor 6 uur hoopt hij uit te komen bij nummer 1. En morgen pakt hij de lijst van 31 augustus 1991. En elke donderdagavond, zo rond deze tijd, pikken wij 1 van die 40 plaatjes er alvast tussenuit. En die noemen we dan de
1: Radio Aalsmeer. Top 40 Classic.

Je hoorde Incognito samen met Jocelyn Brown. Het nummer heette Always There. Het is een van de 40 plaatjes die je morgen kunt beluisteren tijdens de Top 40 Classic met Frank Bunnik. Vanaf 3 uur hier op Radio Aalsmeer. En dit Always There, ja, staat vrij hoog genoteerd. Ik ga natuurlijk niet zeggen hoe hoog. Ik kan je wel vertellen dat Frank om even over 3 uur begint met een plaat van Sailor, La Cumbia. Leuk plaatje, tijd niet gehoord, dus morgen ga ik zeker luisteren tussen 3 en 6. Color Me Bad komt ook voorbij, I Wanna Sex You Up, ken je die nog? En zelfs Linda de Mol stond in de top 40 toen. Met welk nummer? Ja, moet je morgen ook weer luisteren. Verraad niks, verklap niks. Duncan Brown, de 1991 versie van The Wild Places, komt voorbij. Gerard Joling, ja, staat natuurlijk ook gewoon in de lijst. Prince, De La Soul, Metallica, DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, Dire Straits, Level 42, Guns N' Roses, Sniffin' the Tears. En Mannenkoor Karrespoor. Ah, dat is mooi, man. Morgen gewoon luisteren. Want ook André Hazes komt voorbij. Cher, Gypsy Kings. Nou ja, het is weer een breed palet aan muzikaal geweld morgen. De lijst van 31 augustus 1991 dus. Mocht jij ook een bepaalde datum weten, stuur even een mailtje naar Frank. Frank@radioaalsmeer.nl. Even een leuke datum.

Dit jaar bleef je vuur en licht. Dus nog meer. En zeker live. Er staan camera's bij de ringvaart, bij de verlichte bootshow en bij de pier, bij de vuurwerkshow. En Radio Aalsmeer die schakelt live tussen de beide locaties. Vanaf 7:45 de verlichte bootshow. En vanaf 11:00 de vuurwerkshow. En die vuurwerkshow die wordt begeleid door muziek van Brian Baines. Als je de show compleet wil beleven, dan moet je FM-radio op 105.9 FM zetten. En dan kan je luisteren naar de muziek die bij het vuurwerk hoort. Je moet wel een FM-radio gebruiken en niet de digitale uitzending, want die heeft mogelijk vertraging. Dus dan knallen de vuurpijlen niet op het juiste moment op de muziek. Dus... En langs de kade is de uitzending en de muziek van de vuurwerkshow ook via speakers te horen. Dus. En voor ons, Radio Aalsmeer, zijn Erik Spaargaren en Lennart Baarder erbij. Om je door de avond heen te loodsen met verhalen, interviews en uiteraard muziek. Live vanaf 9:00 op Radio en TV Aalsmeer. En dat duurt allemaal tot, nou, laten we zeggen, 11:30. Na het vuurwerk. Nog even napraten en naborrelen. Dus. Stem morgen. Nee, niet morgen. Zaterdagavond af op Radio Aalsmeer. Voor het geluid bij het vuurwerk. En de beelden natuurlijk van de verlichte botenshow. Vanaf 7:45 te zien op TV Aalsmeer. Wordt leuk. En het vuurwerk luidt natuurlijk ook de feestweek in. De tent is in aanbouw momenteel op het Praamplein in Aalsmeer. Dus het wordt weer knalfeest, zo gezegd. Met de spieavond op maandag. Dinsdag is natuurlijk weer de nostalgische filmavond. Woensdag wordt weer leuk. 'S Avonds ook met de bandjes. De seniorenmiddag op donderdag. En donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond. Allemaal weer leuke artiesten. Dus, voor meer informatie, ik kan het allemaal wel vertellen. Maar misschien wil je het rustig even bekijken. Dan ga je even naar www.feestweek.nl. Er zijn honderden feestweken in Nederland. Er is er maar één die www.feestweek.nl heeft. Dat is de feestweek van Aalsmeer. Dus. Alle informatie, het programma en alle activiteiten staan daarop om even rustig terug te lezen. Dus. En aanstaande zaterdag, dus vuur en licht op het water. De verlichte botenshow en de vuurwerkshow. Dus ja, dan is er eigenlijk maar één plaat die daarbij hoort natuurlijk. Dat is die van Katy Perry en Firework. MUZIEK

Katy Perry. En Firework heeft natuurlijk alles te maken met vuur en licht. Allemaal te zien en te horen op Radio Aalsmeer en TV Aalsmeer. Om 7:45 de verlichte botenshow. En vanaf 11:00 de vuurwerkshow. Dus stem af komende zaterdag om vuur en licht te zien op de radio, te horen. Allemaal in Aalsmeer te doen. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. Het is vandaag 3 september 2026. Hold Me Closer van Elton John en Britney Spears komt op 3 september 2022 nieuw binnen op nummer 30 in de Nederlandse top 40. En daarmee vestigt Elton John een nieuw record in de hitlijst. Hij is nu de Britse soloartiest met de meeste top 40 hits op zijn naam. Dit record stond ruim 57 jaar lang op de naam van Cliff Richard. Cliff Richard stond in de allereerste top 40 van 2 januari 1965. Genoteerd met I Could Easily Fall In Love With You. En met de Millennium Prayer stond Cliff Richard in 1999 voor het laatst in de top 40. Waarmee hij toen zijn 31ste hit scoorde. Elton John die scoorde in 1970 zijn eerste hit in de top 40. Met het nummer The Border Song. Nou, in de jaren 70, 80 en 90 stond Elton John regelmatig in de top 40. Maar na de nieuwe versie van Sorry Seems To Be The Hardest Word uit 2003. Dat was een samenwerking met de boyband Blue. Nou, toen stond de teller enige tijd stil. In 2021 keerde hij dankzij het nummer Cold Heart, een samenwerking met Dua Lipa, weer terug in de top 40. En eind dat jaar scoorde hij met het nummer Merry Christmas, een samenwerking met Ed Sheeran, zelfs weer een nummer 1 hit. Hold Me Closer, dat werd dus de 32ste hit van Elton John in de top 40. En dat nummer samen met Britney Spears staat nu voor je klaar.

Elton John samen met Britney Spears en Hold Me Closer. De plaat kwam vandaag precies 4 jaar geleden op 3 september 2022 nieuw binnen op nummer 30 in de Nederlandse top 40. En van 3 september 2022 gaan we nu terug naar 3 december van het jaar 2011. Toen kwamen de singles Sterker Nu Dan Ooit van Nick en Thomas. En Kijk Me Na van Keizer en de Munnik nieuw binnen in de top 40. Het ging hierbij om een muzikale partnerruil van de Nederlandstalige duo's Nick en Simon en Agda en de Munnik. En de samenwerkingen waren een voorloper van de Symfonica in Rosso concertreeks, die later in het jaar werden verzorgd door Nick en Simon. En de combinatie van Nick Schilder en Thomas Agda, dat werd de succesvolste van de twee. Het nummer Sterker Nu Dan Ooit kwam nieuw binnen op nummer 10. De single kwam tot nummer 7, sorry. En blijft dan uiteindelijk 11 weken in de lijst staan. Maar ook Simon Keizer en Paul de Munnik komen in dezelfde week binnen. Ook deze single komt tot nummer 7. Blijft ook 11 weken in de lijst staan. Maar die kwam iets lager binnen op nummer 13. Een kleine competitie dus tussen de twee muzikale duo's. Muzikale partnerruil. Ik vind dat een heel mooi... Mooie term. De winnaar van de twee dus, Nick en Thomas. Dit is Sterker Nu Dan Ooit.

0: Nick en Thomas. En het nummer Sterker Nu Dan Ooit. Was de muzikale partnerruil, zo gezegd. En dit, van, ja, dit werd net even een grotere hit dan die andere van Simon Keizer en Paul de Munnik. Ja, ik zit ze even door elkaar te halen. Het is moeilijk combineren. Wie deed het nou met wie? Verwarrend allemaal. We slaan de boeken dicht. Tot zover de muziekgeschiedenis. 3 september 2011 was het dat deze plaat in de hitparade stond. Het is nu tijd voor... 3, 2, 1.
1: Oud en nieuw.
0: Jazeker. In Oud en Nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. En voor de oude plaat gaan we nu terug naar 1993. Met een plaat die heet Oh How I Love You. Het is een nummer van de Amerikaanse R&B en popzangeres Sybil. Afkomstig van haar vierde studioalbum getiteld Doing It Now. Dat in maart van 1993 verscheen. En hoewel het nummer in Europa destijds minder bekendheid genoot dan naar grote Eurodance en R&B hits zoals The Love I Lost en When I'm Good and Ready, is dat Oh How I Love You met name in de Amerikaanse club en R&B scene wel een geliefde track gebleven. Dus. Straks de nieuwe plaat, nu dus de oude van Sybil uit 1993. Oh, how I love you.

Om dit stukje gaat het. Kwam het je al bekend voor? Sibyl hoorde je. En Oh How I Love You. Oude plaat uit 1993. En dan de nieuwe plaat. En die komt van jeugdvrienden Harvey Blumler en Gosha Smith. Zij maken al zo'n 10 jaar dance tracks onder de naam Prospa. En dat doet het tweetal uit het Britse Leeds, vooral in het underground circuit. Het nummer Free Your Mind is dan ook bepaald niet de eerste single die het duo uitbrengt, maar wel hun eerste wereldwijde hit. Het is een samenwerking met Clooney. Dat is het alias van Dave Bissett. Hij is de 30-jarige Britse DJ die inmiddels al jaren woont en werkt in Los Angeles. En op Free Your Mind maakt het gezelschap gebruik van samples. Want in de hit die je zo straks gaat horen, zit namelijk, ja je raadt het al, een stukje van het nummer Oh How I Love You van Sibyl, wat je zojuist hoorde. Natuurlijk wel een beetje opgepitcht, wat versneld, maar duidelijk te horen in elk geval. Als nieuwe plaat nu, Prospa en Clooney, dit is Free Your Mind. Hello.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.
5: Radio Aalsmeer. Spinderella cut it up one time.

0: Aha. Ja, het is na tienen, dus daar kunnen we wel even over hebben, denk ik. Let's talk about sex, salt and pepper.
1: Alles meer bij een knife.
0: Beetje peper en zout erbij. Plaat uit 1991 alweer. In oktober van dat jaar stond het wekenlang bovenaan op nummer 1.
1: Alles meer bij een knife.
0: Van harte welkom bij uur nummer 3 van jouw Late Night Radio Show op de donderdagavond Aalsmeer bij Night. Vanuit de Radio Aalsmeer Cockpit. De nieuwe studio vanuit de oude veiling. Vandaag, of eigenlijk deze week, zitten we 1 jaar precies in onze nieuwe studio.
1: Alles meer bij Night.
0: Dus ja, het nieuwe is er wel een beetje vanaf, maar we hebben jarenlang in de oude studio gezeten, zo zeggen. Op de verkleefkade, studio's Aalsmeer. En nu gewoon weer vanuit de Marktstraat.
1: Aalsmeer by night.
0: Aalsmeer by night. Tot 11 uur vanavond.

Altijd als ik deze plaat draai, dan ontstaan er twee kampen. Eén zegt, origineel alsjeblieft. Nou, dat was van Jerry Rafferty. In april 1978 kwam toen tot nummer 9 in de hitparade. Je hebt ook mensen die zeggen, ja, lekker, verfrissend, lekker dansbaar. Deze plaat van Undercover, nou, de naam zegt het al. Een studiogroepje wat coverversies maakte. Ze een beetje oppoetste en dansbaar maakte. En zij pakte met Baker Street, dus eigenlijk in september 1992, een veel hogere positie in de hitparade dan het origineel. Jerry Rafferty kwam dus tot nummer 9. Dit Undercover kwam tot nummer 2. Net geen nummer 1 hit. Maar scoorde daarmee een grotere hit wereldwijd. Dus vandaar dat we de ene keer het origineel draaien. En de andere keer gewoon weer deze. Zo wisselen we dat gewoon een beetje af. Prima toch? Als meer benijd. Zo gevarieerd dat programma. Je wordt er bijna gek van. Zo dadelijk de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. We hebben ook nog de tandenpoets dansplaat en de verjaardagskalender. Gaan we even kijken welke muzikanten er vandaag jarig zijn. Maar nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: spreek ik die van jou.
1: Nieuwe single van Emma Heesters. En die heet Hartebreker. Dit voorjaar sloot Emma haar theatertour af. De tour die ze eerder wegens ziekte moest uitstellen. Ze zegt, waar ik de vorige keer moest stoppen, ging ik verder. Het is goed gegaan. Ik ben heel blij dat ik de tour heb kunnen afmaken. Eerdere singles van Emma, zoals Alles Wordt Beter en Meisje Uit de Klas. Die waren toch een beetje droevig te noemen. Een beetje droevige nummers. Maar nu is er het dansbare Hartebreker. Bij de titel denk je misschien aan een soort heartbreak song. Maar dat is het niet, zo legt Emma uit. Ze zegt, het gaat eigenlijk over hoe een vrouw ook een playboy kan zijn. Dit is de eerste zomer in tijden voor mij dat ik 100% single ben. Dus het is ook even aftasten voor mij hoe dat gaat zijn. En ook voor de tweede helft van het jaar zit Emma al vol plannen. Emma zegt erover, The Voice Kids komt eraan. De streamers. Maar het is natuurlijk ook leuk om met vriendinnen leuke dingen te doen. Het wordt voor mij een combinatie van werk, maar ook van genieten van het leven. En dat moet je doen, Emma. Dat doe je goed. Emma Heesters dus. Haar nieuwe single heet Hartebreker. Het is nu tijd voor De Plaat en Zijn Verhaal met Bart van Leeuwen. 2 weken overgeslagen, want de afgelopen 2 weken was ik even afwezig. Toen hadden we non-stop in de programmering. Maar vanaf vanavond weer helemaal terug. Bart is er ook weer bij met De Plaat en Zijn Verhaal. Alleen ja, de vraag blijft zoals elke week. Over welke plaat gaat het?
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik zie het allemaal weer heel helder voor me. Het was een bloedhete nacht en eigenlijk te warm om te slapen. Ik stond op uit mijn bed en keek uit het raam. In de verte zag ik het rode neonlicht knipperen. Ik hoorde het geluid van een jukebox door een open deur naar buiten komen. Ik besloot het geluid te volgen en zo belandde ik in een donkere, broeierige kroeg. Hoe komt het toch dat je altijd maar weer eindigt in dit café? Hoorde ik een vrouwenstem achter me zeggen. Zonder om te kijken antwoordde ik dat ik er ook niks aan kon doen. Ja, het is alsof de wind me hier naartoe heeft geblazen, vertelde ik haar. Overdag was het al niet veel beter met de hitte. Stel je een uitgestorven stad voor waar het nauwelijks uit te houden is door de brandende zon, dan begrijp je wel wat ik bedoel. Ergens in een buitenwijk stond een oude Chevrolet aan de kant van de weg. Ik lag op de achterbank te luisteren naar een oude bluessong op de radio. Bevangen door de hitte besloot ik naar een waarzegster te gaan. Ik hoorde daar allerlei rare geluiden, maar ze vertelde me dat ik niet bang hoefde te zijn. Je raakt er wel aan gewend, stelde ze me gerust. En uiteindelijk zul je het geweldig vinden in deze stad. Maar daar was ik niet zo zeker van. Ik wilde juist het liefst zo snel mogelijk hier vandaan. Dat gebeurde allemaal in Kokomo, die mysterieuze stad aan de rivier. Maar die stad heeft mijn hoofd op hol gebracht. En de waarzegster heeft gelijk gekregen. Soms wil ik ineens weer de trein pakken naar die duistere, broeierige, hete stad. Met zijn behekste rivier. Om me opnieuw te laten betoveren.

Yeah, I can see it now. Ja. Ik deed even iemand na. Misschien leek het een beetje op Robbie Robertson. Canadese zanger. Die in 1987 grote hit scoorde met dit Somewhere Down the Crazy River. Robbie Robertson die maakte in datzelfde jaar, 1987, ook een album. Was eigenlijk zijn eerste debuutalbum, zo zeg. En daar stond dit nummer op. Somewhere Down the Crazy River. Beetje dromerige sfeer. Gitaarspel. En dan niet eens zozeer gezongen. Tenminste, het refrein wel. Coupletten niet zozeer. Indrukwekkende plaat. Deze van Robbie Robertson. En Somewhere Down the Crazy River. En dat was de plaat die hoorde bij het verhaal. Gelezen door Bart van Leeuwen. Bart, dankjewel voor je geduld. Dat je even 2 weken moest overslaan. Maar gelukkig ben je weer terug. En nu voorlopig tot de kerst wel weer te horen natuurlijk. Op de donderdagavond. In Aalsmeer Benijd. Op Radio Aalsmeer. Zo tussen 10:15 en 10:30. Ik zou zeggen, tot volgende week.

Dolly Parton. Zij is niet meer onder ons. Dit was een van haar grootste hits. Jolene. Vorige week hadden we non-stop muziekuitzending. Ik was even 2 weken afwezig, maar kon er natuurlijk niet voorbij gaan aan het overlijden van Dolly. Dus de muziek kwam wel voorbij. Alleen had nog geen in memoriam uitgesproken, zo ze. Want ja, het grootste muzieknieuws van de afgelopen week was natuurlijk het overlijden van Dolly Parton. En het houdt de gemoederen nog steeds bezig. Vanavond was bij Eva Jinek Ilse de Lange om over Dolly te praten. En zij zong dan ook haar versie van I Will Always Love You. Legendarische country zangeres Dolly Parton overleed dus vorige week dinsdag 25 augustus op 80-jarige leeftijd. Na een kort ziekbed. Ze leed aan kanker, maar dat nieuws werd pas na haar overlijden naar buiten gebracht. En afgelopen vrijdag hebben haar naasten in besloten kring afscheid genomen van Dolly. Ze is bijgezet in het mausoleum in het Woodlawn Memorial Park in Nashville. Naast haar vorig jaar overleden echtgenoot Carl Dean. En in de jaren 60 scoorde Dolly haar eerste hits in de Amerikaanse country hitlijst. Maar in de jaren 70 brak ze dankzij de single Jolene dus door bij het mainstream publiek. Pas in 1978 maakte ze eigenlijk haar debuut in de Nederlandse top 40 met de hit Here You Go Again. Na grootste hits volgden in de jaren 80. 9 to 5, I Will Always Love You, Islands in the Stream en You Are. Werden allemaal top 10 hits. En dat laatste nummer was alleen in ons land een succes en bereikte hier zelfs de eerste plaats. We hebben al deze hits van Dolly vorige week donderdag ook allemaal aan je laten horen. We begonnen toen elk uur met één van Dolly's hitsuccessen. En naast haar zangcarrière heeft Dolly ook geacteerd. Had ze haar eigen pretpark Dollywood. En ze deed veel aan liefdadigheid. Dolly Parton dus. Dinsdag 25 augustus. Overleden op 80-jarige leeftijd. We will always love her. Nog meer overlijdensberichten. Eerst de muziek die daarbij hoort van ZZ Top.

paar weken geleden dat op zijn ranch in Texas de Amerikaanse drummer Frank Beard overleed. Dat gebeurde op maandag 17 augustus. Ja, ik ben er 2 weken even tussenuit geweest. En als er dan mensen overlijden, dan kan ik niet anders doen dan de muziek wel draaien, maar even toelichten, dat gaat niet. Vandaar dat we nu even nog aandacht besteden aan het overlijden van drummer Frank Beard. Vanaf 1969 maakte hij deel uit van de band ZZ Top. Hij viel in deze groep op omdat hij, ondanks zijn achternaam, als enige lid van dit trio geen lange baard had. Frank die trad al een tijdje niet meer op met de groep vanwege gezondheidsproblemen. ZZ Top die scoorde tussen 1984 en 1992 4 top 40 hits. Waarvan Gimme All Your Loving en Sharp Dressed Man, wat je zojuist hoorde. Die bereikte de top 10. En bassist Dusty Hill, die overleed 5 jaar geleden al op 72-jarige leeftijd. En na het overlijden van Frank is Billy Gibbons nu nog het enige levende lid van de klassieke bezetting. Hij maakte onlangs bekend dat ZZ Top niet zal stoppen. Frank zou dat niet gewild hebben. Samen met de nieuwe bassist Elwood Francis en drummer Michael Monahan, die Frank Beard de afgelopen maanden al verving, stond Billy Gibbons onlangs alweer op het podium, waar uiteraard het leven van Frank Beard gevierd werd. Frank is 77 jaar geworden. Vanavond alsnog dus nog even een muzikaal in memoriam van de drummer van ZZ Top, Frank Beard.

0: Miley Cyrus en Angels Like You. Ja, en met Miley Cyrus keren we toch nog even terug naar het overlijden van Dolly Parton. De zangeres was geliefd bij jong en oud en bij alle lagen van de bevolking. Ze werd gezien als een verbindende factor in het verdeelde Amerika. Talloze artiesten en publieke figuren van over de hele wereld hebben op haar overlijden gereageerd. Waaronder de Amerikaanse president Donald Trump. Hij noemde haar een van de grootste country-artiesten en liet de vlaggen in het hele land half stok hangen. Voor wat het waard is. Miley Cyrus die schreef op sociale media: wat het met me doet om tante Dolly te verliezen is te groot en te intiem om zomaar te delen. Onze meest dierbare momenten waren van ons alleen en daar blijven ze ook. Achter de schermen, voorbij alle glitter en glamour en diep in ons hart. Nou was Dolly Parton geen bloedverwante van Miley Cyrus, maar ze was dus wel haar peettante. Ze was namelijk goed bevriend met Miley's vader, Billy Ray Cyrus. En die vroeg haar bij de geboorte van Miley aan Dolly Parton of zij peettante van zijn dochter wilde worden. Miley werd geboren in 1992. En later deelde Dolly verschillende keren het podium met Miley. En had ze een paar zogenaamde cameo's. Dan kwam ze even kort in beeld. Gewoon als zichzelf. Voornamelijk in de Disney Channel serie Hannah Montana. En dan speelde ze Hannah's peettante. Miley Cyrus dus. Je hoorde haar zojuist met het nummer Angels Like You. Mocht je zitten te wachten op de tandenpoets dansplaat, die slaan we een weekje over. En vorige week ook al. En die week daarvoor ook al. Ja, toen hadden we 2 weken non-stop. Ik heb nog zere voeten van de vakantie, dus het dansen slaan we even een weekje over. Volgende week donderdag, zo rond 10:30... gaan we weer de dansvloer op. Wat we niet overslaan, ik pak hem al van het haakje, de verjaardagskalender.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Ja, zo zijn er mensen die ons komen te ontvallen. Mensen die overlijden. De muzikanten die het leven achter zich gelaten hebben. Daar besteden we natuurlijk aandacht aan. Ik weet er nog wel een paar, maar daar heb ik helaas deze week geen tijd voor. Ook die schuiven we door naar volgende week. Verjaardagen, ja. Die noemen we dan wel even. Vandaag is Jeroen van Koningsbrugge jarig. Nederlands acteur, maar ook televisiepersoonlijkheid, zou ik zeggen. Hij is tegenwoordig te zien als panellid bij Beste Kijkers. Maar je kan hem ook in de supermarkt tegenkomen als filiaalmanager. Dat is dan ook te zien op de televisie. Hij is jarig vandaag, 53 jaar. En dan mag hij acteur zijn, maar hij is ook zanger. Samen met Dennis van de Ven maakte hij deel uit van de groep Jurk. En dit is een van de hits die zij ooit scoorden.

0: ze zouden.
1: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
2: Jeroen van Koningsbrugge. Samen met Dennis van der Ven vormden ze het duo Jurk. En dit plaatje kwam uit januari van het jaar 2010. Het heette Zou Zo Graag. Het kwam tot nummer 18 in de Nederlandse hitparade. In datzelfde jaar, 3 maanden later, scoorden ze ook nog een hit met het nummer Niemand. Niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand. Zo ging dat ongeveer. Jeroen is jarig vandaag. Hij is 53 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Wij feliciteren ook Jennifer Page. Zij is 1 jaartje jonger. 52 jaar geworden. En zij scoorde ooit in de Nederlandse hitparade een hit met Crush.

0: Aha. Dat was hem. Zo. Hoppakee. Waar zijn we nou in godsnaam mee bezig?
1: De verjaardagskalender. Oh. Wie zijn er jarig vandaag?
0: Ja. Chaos alom in de laatste 5 minuten van Aalsmeer bij Night. Je hoorde Jennifer Page. Amerikaanse zangeres, vandaag jarig. 52 jaar geworden. En je hoorde het nummer Crush. Waarom ging het fout? Wel nu, ik zat even televisie te kijken. Naar een hele oude televisie. Uit 1984. Want daar was een programma op. En ik zal je vertellen waarom dat was. De presentator van dat programma is vandaag jarig. Hij is 63 jaar geworden. Zeg ik dat goed? Hij was nou 62. Wel nu, het gaat er om. Het gaat om Adam Curry. Hij is 62 jaar geworden. En hij presenteerde op 13 mei 1984... de eerste aflevering van Countdown.
2: Countdown is popmuziek bij Veronica op tv. Al vanaf 1978 toonaangevend. Met een formule die steeds wordt aangepast. Countdown is elk jaar anders, steeds beter. Countdown blijft bij de tijd. Zondag, 13 mei 1984, is het begin van een nieuwe periode in de geschiedenis van Countdown TV. Een nieuw seizoen, een nieuw gezicht. En dat betekent een nieuwe presentator. Zijn naam is Adam Curry. Hij is Amerikaan van geboorte, maar woont alweer een aardig tijdje in Nederland. Hij is 19 jaar oud en 1,94 meter lang. Vanavond, voor het eerst op de Nederlandse televisie, hier is hij, Adam Curry.
3: En dat schrijf je zo. Hi, dit is Countdown. Dat betekent 40 minuten clips en heel veel artiesten live in de Countdown studio. Zoals The Human League, Dayton en What Fun. We hebben een waanzinnige clip van Chicago en een exclusief interview met Duran Duran, waarbij je de Reflex ook te zien krijgt. Verder de top 3 en de gouden ouwe deze week is er een van Bob Marley en The Wailers. Maar nu eerst, nummer 1 van het Eurovisie Songfestival. Dames, let op dat dansje. Hier zijn Harry's en Diggy Lou, Diggy Lay.
4: En dit is de nieuwe alarmschijf. Thunder.
0: En zo ging dat. Magic and wonder. Op 13 mei 1984. De eerste uitzending gepresenteerd door Adam Curry van Veronica's Countdown. Adam is jarig. Ik heb nog even gevraagd aan hem. Hij is 62 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Adam. We kennen hem natuurlijk ook nog van Curry en van Inkel. In de jaren 80. Op Radio Veronica. Op Radio 3. En vele duo's volgden. Met het voorbeeld van Jeroen van Inkel en Adam Curry in het achterhoofd. Wie kunnen we nog meer feliciteren? Ja, een aantal wel. Suzanne Freitag van Propaganda bijvoorbeeld. Het nummer Duel Eye to Eye, ken je dat nog? En Evert Nieuwstede, de zanger van de Urban Heroes, Nederlandse band, is ook jarig vandaag. Wel nu, er zijn er nog veel meer jarig vandaag, maar helaas, helaas, het programma is afgelopen. Het zat weer zo vol met allerlei items, maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Ah, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, het is tijd. Aalsmeer Easy staat te trappelen straks na het nieuws van 11 uur. Nog het laatste uurtje op deze donderdag met lekkere easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Het was ook 2 weken non-stop, dus straks weer vol gas met dat programma. Tot zover Aalsmeer bij Night. Ik wens je heel veel plezier aanstaande zaterdag met de verlichte botenshow en het vuurwerp. En het begin natuurlijk van de Aalsmeerse feestweek. Aalsmeer bij Night is de volgende week donderdag weer vanaf 8 uur hier op Radio Aalsmeer. maar zet nu je radio niet uit. Want zoals gezegd, straks na het nieuws van 11 uur, als meer easy. Ja, tot zover meteen.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis, maar daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenboog-hagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
7: Aalsmeer

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. En hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, wat Nederlandstalig. Afgelopen 2 weken waren we non-stop. Was er even 2 weken tussenuit. Vanavond zijn we weer helemaal terug. Zal je net zien, overlijdt Dolly Parton. Vorige week begonnen we ook al met een nummer van Dolly Parton. Ik dacht deze week, we doen er nog eentje extra. In dit geval Wildflowers, opgenomen in 1986, maar uitgebracht 2 jaar later pas, in 1988. En misschien straks in dit uur ook nog wel nog wat meer andere platen van Dolly. Nu eerst The Hollies, He Ain't.

Adrian Gurvitz. En I Gotta Ride a Classic. Was een plaat uit 1982. En daarvoor hadden we de Hollies. He Ain't Heavy, He's My Brother. Oudje uit 1969. Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. We zijn nog op zoek naar een paar lekkere country hits van Dolly Parton die we in dit uur nog kwijt kunnen als muzikaal eerbetoon. En voor de rest zo hier en daar een uitstapje dus naar de country, de blues, de reggae of wat Nederlandstalig. Zoals nu, het goede doel. Dit is Alles Geprobeerd.

Muziek van Dolly Parton. Vorige week overleed zij. En een hommage, een muzikale hommage aan Dolly. Ook vanavond nog een beetje in Aalsmeer Easy. Dit was My Tennessee Mountain Home uit 1972. En daarvoor hadden we nog Het Goede Doel en Alles Geprobeerd uit 1986. Nu Coldplay. Dit is Everglow.

Elton John. En Your Song. Plaat uit 1971. En daarvoor hadden we nog een mooi plaatje van Dolly Parton. Van het gelijknamige album Little Sparrow. Voor die, de single Little Sparrow. Uit het jaar 2001. Nu Foreigner. Waiting for a girl like you.

Dolly Parton en het prachtige Eagle When She Flies. Plaat uit 1991. Mooie liedjes heeft ze geschreven. Dit was toch ook alweer een prachtige serena ballade, zo gezegd. Groots, maar rustig. Ja. Dolly Parton. Ze overleed vorige week. En we hebben vorige week in Aalsmeer Easy ook een aantal nummers van Dolly aan je laten horen. We begonnen volgens mij met You Are. En we eindigden met I Will Always Love You. En vanavond doen we nog een paar uitstapjes naar onder andere The Country, gezongen door Dolly Parton. Daarvoor hoorde je nog Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Een plaat uit 1982. Eerder op de avond was er een uitzending van Aalsmeer by Night. En daarin zit dan ook het item de muziekgeschiedenis. En daarin kijken we wat er gebeurde op de dag van vandaag, 3 september in dit geval, in het verleden. En zo kwamen we uit bij 3 september van het jaar 2011. Toen kwamen de singles Sterker Nu Dan Ooit van Nick en Thomas. En Kijk Me Na van Keizer en de Munnik, nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Het ging toen om een muzikale partnerruil van de Nederlandstalige duo's Nick en Simon en Agda en de Munnik. Toen hebben we de plaat van Nick en Thomas gedraaid. Sterker nu dan ooit. Maar ik denk, ja, moeten we eigenlijk die andere ook nog even laten horen. De donderdag is nog niet om. Dus we hebben nog wel even tijd om Keizer en de Munnik ook aan je te laten horen. Dit is Kijk Me Na.

0: Dolly Parton en Starting Over Again. Dolly overleed vorige week dinsdag 25 augustus op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Ze leed aan kanker, maar dat nieuws werd pas na haar overlijden naar buiten gebracht. Dit Starting All Over Again kwam uit 1980 van haar album Dolly Dolly Dolly. En ook opmerkelijk, de song was geschreven ook door Donna Summer. Daarvoor hadden we trouwens nog twee andere platen aan je laten horen. Dat waren Endless Love van Diana Ross en Lionel Richie uit 1981. En Keizer en de Munnik, terwijl Simon Keizer en Paul de Munnik uit 2011 en het nummer Kijk Me Na. Tot zover deze editie van Aalsmeer Easy. We gaan de donderdag afsluiten. De vrijdag is alweer begonnen. Dus volgende week donderdag starten we wederom All Over Again. Om met Dolly's nummer te praten. Hoe zeg je dat? We gaan afsluiten. Volgende week donderdag dus weer. Vanaf 8 uur hier op Radio Aalsmeer. Nieuwe aflevering van Aalsmeer bij Night. En vanaf 11 uur volgende week donderdag weer. Een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non

Vanaf de start. 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer, stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Now, when I was a young boy,

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

gegeten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,